Gloedjend waren aan alle dag van maandag tot vrijdag aan te schalten en bitte lot jene vriend ook aan. Wanneer je durch dit programma gezien worden of ergens een vraag hebben, bitte schrijf naar dessen zelfsien radiosender en lot ons weten. Wanneer immer mogelijk, wel we goed met helpen, wo immer we kennen. De adresse wordt op eind van dit programma gegeven worden. Herr, wir danken dir für die Bibel und beten, dass du machst alle Tauhercher reichlich sehnen. Amen. Auf Wiederhören, meine Freunde.

0: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
1: Hallo mamas. Welkom hier vandaag bij ons Mom to Mom programma. Ik vreem me dat je aan je schuld hebt. Hier is Susie met je en ik hoop